Ik vraag je voor een zoen. Je zegt de grachten, ze zijn vrij groen. Maar volgens mij, je bent ver weg. Je hoort niet een woord dat ik zeg.